De kans in om te om te zijn in wat ze wil, is Jezus te dieren. Er wil het aangehecht en hoog, of er moet. Die leest het aan van je schok voor, dan gaat het voort. Ze gaan niet wonen hoe het ervoor, toch het is leer. Je Jozef Evel, zijn die aandacht.